0: Boguía FM 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Super fijn.
3: Ja. Ik bedoel, dat we hier verhoog gelegd, dus...
4: Ja. Maar je hebt een goede buddy nou, en dat werkt heel erg, dus...
3: Je moet echt een andere manier van denken zien te krijgen. Daarbij had je nooit...
5: Dus aan je mee pas samen kom je zeggen opleiding en masteropleiding naar Han. Naar Nijmegen, Pabira en Promé PA die Aruba. En hoor ik je met een hoofdje content ook, maar logra je met een Promé PA. Dank je naar Han, ik dank je naar hospitaal. Koe alle gamese opleiding hier vanuit Aruba. En mijn experiencia wel, dat is een journey op heel largo, dus aan je mee. Marduga, kom je samen 3 uur, 4 uur in Marduga. Bevolgd door de lessen, maar als je majorie die stage naar Aruba. Algun stage, maar als je naar Hollanda mis. Ik werk hier met de traag fulltime back naar polygynecologie. En dan met een patiënt in staat, met een risico hoog, met een echo medico, voor controle baby compleet, dus in een informatie. En dan met een patiënt met een probleem in staat, en dan met een spiraal, dus met een super happy, ik werk hier met een fulltime back naar mijn poly.
6: We werken sinds 2,5 jaar samen met Han. En die samenwerking gaat eigenlijk over het opleiden van physician assistants. En dat houdt in dat het een masteropleiding is. En voor die opleiding zorgen we er dus voor dat mensen vanuit het HOH hier de opleiding kunnen volgen vanuit Aruba. En 2,5 jaar geleden is onze eerste physician assistant in opleiding gestart. En dat is Giannina de Freitas. En zij is 7 april afgestudeerd. Dus zij is nu de allereerste physician assistant die wij zelf hebben kunnen opleiden. Dat is echt dankzij de samenwerking met de HAN. Zij hebben het echt mogelijk gemaakt. En uit die samenwerking is nog voortgekomen dat we vorig jaar nog een PA in de cardiologie hebben kunnen starten en een PA in de chirurgie. En deze week hebben we net 2 nieuwe studenten aangenomen die gaan starten. Eentje voor de SCH en eentje voor de urologie. En de bedoeling is dat we elk jaar gaan we 2 studenten blijven opleiden zodanig dat we deze groep groter kunnen maken en dat dat echt een beroepsgroep wordt die dus impact kan hebben in de gezondheidszorg op Aruba.
7: In Nederland wordt de PA vooral ook gebruikt of ingezet in plaats van artsassistenten en doen daar geweldig goed werk rondom continuïteit, alledaagse klachten die ze oppakken, bijeenkomsten georganiseerd. Dat is nu ruim 2,5 jaar geleden. En vervolgens ook betrokken geweest bij de eerste start. En Giannina is 2,5 jaar geleden begonnen. Heel knap dat ze het heeft afgerond. We hebben bewust gekozen voor een traject waarbij het grootste deel hier op Aruba gedaan kon worden. Soms moest ze naar Nijmegen komen voor de opleiding.
5: PA dan een opleiding medico op Ampio, om te dragen naar polygynecologie. En met assisteer specialisten en met dragen op zelfstandig daarmee. Ik wil graag hospitaal, HOH Academy, Nijmegen, Geert. Ik voel het team als ondersteuning door het tempo. En mijn familie en mijn vrienden daarmee. Ik heb het in de turm gezorgd door de afgelopen tijd. En als het algo is wat ik ben aan het doen, is het een hoopje van opportuniteit. Om te carrière naar Aruba. Dus solliciteer en proximo sollicitatie kolossale. Om te opleiding vanuit Hollanda.

0: Radio Boguía 88.9 Beta presenta Avance de Noticia a UO.
1: Botaribe frequenza en de 88.9 Boguía FM.
2: Ja. Ik ben er wel te even hoog gelegd, dus...
3: Maar je hebt een goede buddy nou, en dat werkt heel erg, dus...
2: Je moet echt een andere manier van denken zien te krijgen.
4: Dus aan je mij passen, kom ik je opleiding en masteropleiding naar hand. Naar Nijmegen, Pambira en Promé PA die Aruba. En hoor ik je met een hoofdje content ook, maar logra, je met een Promé PA. Dank je naar hand, ik dank je naar hospitaal, koe alle mensen opleiding hier vanuit Aruba. En mijn experience, wel, dat is een journey, hoop ik, ja, largo, dus aan je mij. Marduga, kom ik aan 3 of 4 in Marduga. Bevolg door de lesnaam, maar als je majorie die stage naar Aruba, algun stage, maar als je naar Hollanda mis. En je werkt hier met de trage fulltime back naar polygynecologie. En een ander met de wak patiënt aan de stad, met een risico alto, met als je echo medico dan, voor controle baby compleet, dus in een informatie. En dan met de wak patiënt dan, met een probleem op de stad, zijn dan met de wak, met een spiraal, dus met een super happy, met een werkt met de trage fulltime back naar mijn poly.
5: We werken sinds 2,5 jaar samen met Han. En die samenwerking gaat eigenlijk over het opleiden van physician assistants. En dat houdt in dat het is een masteropleiding. En voor die opleiding zorgen we er dus voor dat mensen vanuit het HOH hier de opleiding kunnen volgen vanuit Aruba. En 2,5 jaar geleden is onze eerste physician assistant in opleiding gestart. En dat is Gianina de Freitas. En zij is 7 april afgestudeerd. Dus zij is nu de allereerste physician assistant die wij zelf hebben kunnen opleiden. Dat is echt dankzij de samenwerking met de HAN. Zij hebben het echt mogelijk gemaakt. En uit die samenwerking is nog voortgekomen dat we vorig jaar nog een PA in de cardiologie hebben kunnen starten en een PA in de chirurgie. En deze week hebben we net 2 nieuwe studenten aangenomen die gaan starten. Eentje voor de SCH en eentje voor de urologie. En de bedoeling is dat we elk jaar gaan we 2 studenten blijven opleiden zodanig dat we deze groep groter kunnen maken en dat dat echt een beroepsgroep wordt die dus impact kan hebben in de gezondheidszorg op Aruba.
6: In Nederland wordt de PA vooral ook gebruikt of ingezet in plaats van artsassistenten en doen daar geweldig goed werk rondom continuïteit, alledaagse klachten die ze oppakken, bijeenkomsten georganiseerd. Dat is nu ruim 2,5 jaar geleden. En vervolgens ook betrokken geweest bij de eerste start. En Gianina is 2,5 jaar geleden begonnen. Heel knap dat ze het heeft afgerond. We hebben bewust gekozen voor een traject waarbij het grootste deel hier op Aruba gedaan kon worden. Soms moest ze naar Nijmegen komen voor de opleiding.
4: PA dan een opleiding medico op je ampio, om je te dragen naar polygynecologie. En met assisteer specialisten en met te dragen op je zelfstandig daarmee. Ik wil graag hospitaal, HOH Academy, Nijmegen, Geert. Ik voel het team dat me ondersteunt door de tempo. En mijn familie en mijn vrienden ook. Ik heb een tour gezorgd door de afgelopen tijd. En als het iets is wat ik denk aan die haast, is het een hele goede opportuniteit. Om mijn carrière naar Aruba te solliciteren. En de volgende sollicitatie kolossale om een opleiding vanuit Hollanda.

0: ¡Qué rico!
1: Buen día, 88.9 Boe FM.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Bo.
3: Kiko Tanifica, Patagonia. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seis rubianos, es seis que nos está. Salud, nos isla, nos servís. Balashi.
4: Habita un día muy especial para nosa EPB San Nicolás, mirando con nosa clausura el periodo de examen para la opleiding uitvoerend bakker, mejor conocido como estudio para panadero riba nivel de MBO 2. Algún año atrás, nos hace una investigación y nos podrá concluir que tiene una necesidad grande riba nuestro mercado laboral para panadero. Pues nos está muy orgulloso que pronto nuestro primer grupo de panadero está gradua y así nos podrá ejercer una función, sea de una panadería, hotel y teatro, restaurante. Ahora los estudiantes nan, para el examen final nos vamos a producir tres productos. Por mira que nos produce un cookie con un toque de lemonchi verde, mejor conocido en Holanda como Utrechtse Spritz. Nos trae también un pound cake con un bolo de manteca relleno de chocolate. Y por último, nos trae un pan blanco, pero no es simplemente un pan, es un pan con una seña flechte de diferentes formas. Nos estamos muy orgullosos de los estudiantes. Nan. Es aquí está un logro que seguramente nos logra conjuntamente con toda la compañía nan, que está aportando y sosteniendo a los estudiantes nan, para recibir un stage plec. Durante el periodo de estágio, que tiene una totalidad de 12 semanas, estudiantes no están en práctico y ejercen lo cual no estudian en la escuela y así no mejoran la habilidad. En la escuela, mis estudiantes no están en hobby hora durante la lección de práctica, pero banda de essay no están en la lección teórica, que está completamente digital. Más danke a nuestro cuerpo de docente que ejerce un sublime trabajo. Todo día tengo hope, amor, hope, paciencia y dedicación que te ayuda a formar, educar y guiar nuestro futuro profesional.
5: Deze cursus is een nieuwe bakkerijopleiding, niveau 2. Het eerste jaar hebben we ons vooral toegelegd op het introduceren van ingrediënten, materiaalkennis, machinekennis, basishandelingen van het mengen, kneden en het kloppen van bepaalde deegsoorten en beslagen. En het tweede jaar zijn we wat iets dieper erin gegaan en dan zijn we onderhand zijn we met thema's gaan werken. Dat, Halloween hadden we, Sinterklaas, Thanksgiving. En dan was de bedoeling dat de kinderen hun eigen recepten gingen zoeken, omrekenen naar een bepaald recept. Daarbij ingrediënten gingen bestellen en uiteindelijk een planning maken en op de dag van het maken van de praktijkles ook het hele pakket maken. Dus en koekjes en de bolo en de brood moet dan samenkomen. Om die twee jaar nou af te sluiten, doen we dat afsluiten met een examen. We hebben een kennisexamen. Dat hebben ze afgelopen vrijdag gedaan. En de afgelopen drie dagen zijn we hier met een praktijkexamen bezig. Dan wil zeggen dat ze ook weer een broodje, een koekje en een bolo moeten maken. En dan wordt dat geëxamineerd door twee docenten. En om dat zo objectief mogelijk te houden, is er een docent uit EPB Hato. En ik zelf zal dat ook examineren en die twee punten worden dan bij elkaar gevoegd. Daarnaast hebben we zo dadelijk een examengesprek waar de leerlingen zichzelf kunnen verweren. Als er iets verkeerd is gegaan of hoe het beter zou kunnen. Dat het dan, dan kunnen ze hun mening geven en dan kunnen we kijken of punten aangepast kunnen worden. En daarmee sluiten we de dag af.
6: Loto está buscando mi
0: miljonario.
6: Hey, Lotte, tá buscando um milionário.
0: Lotte, eu sou milionário.
7: Tô buscando um milionário.
8: Lotte, tá buscando um milionário. E é Mega Plus. Para aumentar, 1.425.000 florins.
6: Lotte, tá buscando um milionário.
7: Lotte, searching for a millionaire.
0: Lotte, tá buscando um milionário.
9: Cumpre bolloto a uo, pa botame din chance di vira milionario. Loto, e loteria di Aruba.
10: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurancia. O telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di seguro a Aruba. Botavo da sa...

0: dan denken no, dat de jongen die een plek voor de naam is, dat oké. Dat een jongen die meer of minder in de dat kan komen de andere, dat hoop ik great.
1: Aztec en Wee, dat presenta de section Dinos Grandina.
0: Mi quiero mandar un saludo para Diana Hassel. Diana, danke bo, cantica no tamete a